0: Bejong Longchen Nianchen Li Kong Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Nianchen Shichap Li Kong Je Beke Le Chen Ju Tong Xia Ji Yan
1: Namo Ge Tuan Chin Beke Ge Lam Ne Nian Zhen Xu Tan De Lin Jie Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Gun Jiao Longchen Li Kong Ge Beke Chin Lam Yi